Dit was Allegro Sostenuto van Helmut Lachenmann, uitgevoerd door Fie Schouten, klarinet, Eva van der Pol, cello en Keiko Shikio, piano. U luistert naar Concerts in the Live, waarin opname van het festival November Music 2015. Tijdens deze editie speelde het Franse strijkkwartet Quatuor d'Ultima twee concerten. Het concert met twee strijkkwartetten van Lachenmann krijgt u over zo'n week of vijf te horen. Vandaag het concert van vrijdag 6 november met werk van Georgi Ligeti en Arnold Schönberg. Het Quatuor d'Ultima is een van de meest vooraanstaande strijkkwartetten die zich met verve op het naoorlogse kwartetrepertoire werpen. En ze werken ook nog regelmatig samen met componisten als Helmut Lachenmann, Toshio Hosokawa, James Dillon en Brian Furnihaw. In dit concert brengen ze twee absolute meesterwerken op de planken van Muziekcentrum De Toonzaal. Georgi Ligeti's tweede strijkkwartet uit 1968 is een waar spektakelstuk. Alle stokpaardjes van Ligeti komen voorbij. Van mechanische, bezwerende herhaling tot extreem expressieve lyriek. In dit vijfdelige werk slaagt Ligeti er voor het eerst in de micropolyfonie op kleine schaal te verwerken in een kamermuziekcompositie. Het is muziek vol klankstructuren, soms rafelig en vloeibaar, andere keren weer grofkorrelig en machineachtig. Aldus de componist. Luistert u naar het tweede strijkkwartet van de Hongaarse componist Georgi Ligeti, uitgevoerd door het Quatuor d'Ultima, bestaande uit Jung Peng Zhao, Constance Ronzati, viool, Frank Chevalier, altviool en Pierre Morlet, cello.

Dit was het tweede strijkkwartet van Giorgi Ligeti, uitgevoerd door het Quatuor Diotima. Dit Franse strijkkwartet ging verder met een compositie van Arnold Schoenberg en wel zijn derde strijkkwartet uit 1927. Het is een schoolvoorbeeld van de onaardse maar verkwikkende clash tussen Schoenbergs baanbrekende twaalftoonsideeën en de klassieke kwartettraditie. Voor het eerst stond Schoenberg zichzelf toe om binnen zijn zelfgekozen twaalftoonsysteem meer vrijheden toe te laten. En hij maakte kwinkslagen naar de tonaliteit. Zo horen kenners verwijzingen naar Schubert in het eerste deel en hoor je in het derde en vierde deel Schoenbergs eigen variatie op het klassieke rondo. Luister naar het derde strijkkwartet van Arnold Schoenberg door Quatuor Diotima.

Dit was tot slot van de uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015, het derde strijkkwartet van Arnold Schoenberg door Quatuor di Ottima. De opnames van beide concerten in Muziekcentrum De Toonzaal werden op 5 en 6 november gemaakt door Kees van de Wiel. Hij stelde ook dit programma voor u samen.

We zijn aan het eind van een aflevering van Concert Zender Live. Met live opnames van het Festival November Music 2015. En u hoorde tot slot het Book of Strings and Slides van Wilbert Bulsink. Uitgevoerd door het ensemble Chameleon. Volgende maand op 4 april is de volgende uitzending hier op de Concertzender. Met nieuwe opnames van het November Music 2015. U kunt dan luisteren naar veel hedendaagse accordeon. Unico van Kimmo Pojonen met het Ragazze Quartet en Song Cycle van Natalia Dominguez-Rangel. Graag tot dan.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de vierde uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dit festival vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Tot eind van dit jaar zenden we in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van het festival uit. Vandaag twee avondvullende werken met de accordeon in de hoofdrol. We beginnen met Unico, het integrale November Music slotconcert van Kimmo Pohjonen en het Nederlandse Ragazze Quartet. Unico is een zinderende orkaan van accordeon- en strijkersklanken. De Finse accordeonist Kimmo Pohjonen en de samplemeester Samuli Kusminen realiseerden de avondvullende compositie Unico in 2004. Het werk werd toen gerealiseerd met het vermaarde Kronos Quartet, dat in 2014 te gast was tijdens November Music. Kusminen weet als een enigszins patserige duivelkunstenaar de magie van het strijkkwartet te verweven met de sprankeling van de accordeon en de elektronische drumpatronen. Kusminen legt nu een duistere, dan weer een melancholische laag over de akoestische klank van het Ragazze Quartet. Het is een weergaloze mengeling van elementen uit folk, klassieke muziek en postrock. Luister de komende vijf kwartier naar Unico door Kimmo Pohjonen, accordeon en stem, Samuli Kusminen, live elektronica en het Ragazze Quartet. En dat zijn Rosa Arnold en Janita Vriends, viool, Annemijn

Dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig it on, dig

vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. Met vandaag de vijfde uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival. We beginnen met het concert dat Asko Schönberg op 6 november gaf in de Grote Kerk te Den Bosch. Op het programma stonden werken van Vivier en Sarajevo en de wereldpremière van een werk van Jan van de Putten, waarmee we deze uitzending beginnen. In dit nieuwe werk, getiteld Nieuw werk voor viool en elektronica, zijn droom was een stuk te maken waarbij de hele partij van de live elektronica voort zou komen uit de eerste toon van de viool. Dit bleek iets wat te ambitieus en uiteindelijk heeft de componist besloten met van tevoren opgenomen vioolklanken te werken. De suggestie van de eerste begintoon waar alles uitkomt is wel blijven bestaan. Luistert u naar Nieuw werk voor viool en elektronica van Jan van de Putten, uitgevoerd door Joseph Puglia, viool.

Applaus voor Joseph Puglia, de violist. En hij speelde van Jan van der Putten het werk met de titel Nieuw werk voor viool en elektronica. Joseph Puglia komt nog terug in het derde werk op dit programma. Maar we gaan eerst luisteren naar Et je reverrai cette ville étrange van de in 1983 overleden Canadese componist Claude Vivier. Het mystieke werk uit 1982 is een van zijn laatste werken en is geïnspireerd door Balinese instrumenten. Luistert u naar een klein ensemble uit Asko Schoenberg, Frank Braafhart trompet, Paulien Post piano, Lisa Eggen altviool, Hans Woudenberg cello, Peter Smitshuizen contrabas en Joey Marijs slagwerk. Dit is Et je reverrai cette ville étrange van Claude Vivier.

Dat was een hele spannende stilte na het werk en voor het applaus. U luisterde naar Et je rêverai cette ville étrange van Claude Vivier, uitgevoerd door een zevental muzici van Asko Schönberg. Tot slot van het programma van Asko Schönberg klonk het uit 1994 daterende Graaltheatre van de Finse componiste Kaija Saariaho. Volgens velen een van de grootste vioolconcerten van de 20e eeuw. Het is een kaleidoscopische klankkleurenspektakel, dramatische muziek die je in je hart raakt. Luistert u naar Joseph Puglia, viool, en het voltallige Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Dit is Graaltheatre van Kaija Saariaho.

Dit was tot slot van de vijfde uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015, de suite Solo's in Ruimtes van Maarten Altena, uitgevoerd door Walter van Houwe, Paul Lovens en het En Accord strijkkwartet. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel, die ook verantwoordelijk was voor de productie van beide opnames en die dit programma met veel plezier voor u samenstelde. Volgende maand, op 6 juni, is de volgende uitzending over November Music 2015. En u kunt dan luisteren naar muziek van Ambrose Eckenmuzar, van het Amsterdam Duo en Lunatree.

bands of us together because we're looking each other's way.

Dit was tot slot van de zesde uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015. 75 minuten muziek van het Ambrose Ekemozier Quartet, bestaande uit Ambrose Ekemozier trompet, Sam Harris piano, Harris Regevan bass, Justin Brown drums en Lunatree, bestaande uit Arnold Marinissen elektronica en arrangementen, Fanny Alofs stem, Bense Hussar cello, Janneke van Prooijen viool, Lars Wouters van den Oudeweijer klarinet, Toon Bierman keyboards en Dominique Vleeshouwers marimba. De opnames in de Verkadefabriek Clubzaal werden gemaakt door Kees Sterrenburg en Mart Hebing. Kees van der Wiel was verantwoordelijk voor de productie van alle opnames en stelde dit programma voor de concertzender samen. Volgende maand, op 4 juli, is de volgende uitzending van November Music 2015. U kunt dan luisteren naar muziek van Evelien van den Broek, Black Pencil en de Two Rivers Band.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag met de 7e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Het vond vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, daaronder veel wereldpremières. Tot het eind van dit jaar zenden wij in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit November Music Festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat het Nederlandse Black Pencil Ensemble op zondag 8 november gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in het kader van de gebruik.

Residence tijdens November Music, schreef voor Black Pencil het werk Click Plan B. Volgens eigen zeggen een surrealistische komische fantasie voor 6 muzici. Korte liedjes en instrumentale gedeeltes die verwijzen naar Myers' onuitputtelijke appetijt voor allerlei soorten muziek. U kunt het gaan horen, Click Plan B van Florian Magnus Meyer, uitgevoerd door Black Pencil, bestaande uit Jorge Isaac, blokfluit en elektronica, Matthijs Koenen, panfluit, Esra Pehlivana, altviool, Marco Cassi, accordeon en Enrique Monfort, slagwerk, en Florian Meyer zelf op elektrische gitaar.

Dit was Click Plan B van Florian Magnus Meyer, uitgevoerd door Black Pencil. Een opname gemaakt door Wijnand de Groot. Sinds een aantal jaar is er veel aandacht voor de jazz tijdens November Music. En de VPRO legt daarvan een groot deel vast voor het nageslacht. Dit jaar namen zij onder andere op het concert van het Two Rivers Ensemble, een ensemble dat de mystiek van de Irakese klassieke makam-traditie versmelt met hedendaagse jazz. Speelfiguur is de Amerikaanse-Irakese muzikant Amir El-Safar, die zingt, die trompet en santoor bespeelt. Luistert u naar de eerste twee werken op het programma. Introduction, From the Ashes en The Great Dictator. Dit is het Two Rivers Ensemble.

applaus voor Introduction, From the Ashes en The Great Dictator. We luisteren naar het concert van de Two Rivers Ensemble in de clubzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens het November Music Festival 2015. Dit concert ging door met opnieuw twee composities van Amir El-Safar. Dit is El-Sha'ab en Love Poem.

El Shaab en Love Poem hoorden u achter elkaar. Uitgevoerd door Two Rivers Ensemble. Dat bestaat uit Amir El Safar, trompet, santoor en stem. Carlo De Rosa, bas. Stefan Galan, drums. Ole Mathiesen, saxofoons. Tarek Abouchi, Bouzouki, Zawer Tawi, oud en percussie. U luistert naar de maandelijkse uitzending met live opnames van het festival November Music 2015. Het concert van het Two Rivers Ensemble op 7 november 2015 werd afgesloten met de stukken Fly Over Iraq en Tipping Point. Dit zijn opnieuw Amir El Safar en consorten.

0: Thank you very much. One more time for Dr. Tawilan Oud, Tariq Abbushi, Ule Matisin, Stefan Galan, Carlo DeRosa. My name is Amir Al-Safar. We're the Two Rivers Ensemble. Our CDs are available for purchase, and we hope to be back here very soon. Tomorrow night we'll be in Amsterdam at BIM House, so please tell your friends. And we thank you all so much. You've been a wonderful audience. Thanks again to Koen, and thank you to everybody here at November Music. It's a really wonderful festival to be part of. Thank you all so much.
1: Yeah. Flyover Iraq en Tipping Point waren de sluitstukken van het concert van het Two Rivers Ensemble. De opnames werden in de clubzaal van de Verkaderfabriek gemaakt door Mark Broer. Tijdens de kunstmuziekroute was er op zondag 8 november tijdens November Music 2015 ook een performance van Evelien van der Broek. Omdat wij die dag te druk waren met andere concerten, hebben we deze performance afgelopen februari opgenomen in Museum de Pont in Tilburg. Onder de artiestennaam Kurku bracht Evelien van den Broek het programma Crush.Crash, waarin ze met haar stem en allerlei live elektronica het publiek versteld deed staan. U gaat horen achtereenvolgens Match Girl, My Love is Building a Building, Een Man Dacht, Erotomania en tenslotte A Fancy. Dit is Evelien van den Broek.

Dankjewel.

Dankjewel. De laatste

Dit was tot slot van de 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2015 in Den Bosch. Crush.crash, een performance van Evelien van den Broek. De opname werd gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor de concertzender samenstelde. Op 1 augustus is de volgende aflevering. En daarin onder andere twee Belgische ensembles, namelijk Ensemble Tiptoe en een gitaarkwartet Zwerm met Fred Frit. Graag tot horens.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Concertzender Live, waarin vandaag de 8e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dat vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Tot eind van dit jaar zenden we ze in maandelijkse programma's uit. Een keuze uit ruim 26 uur live-opnames. We beginnen met het concert van de 5 leden van de Belgische Tiptoe Company. Zij waren tijdens de kunstmuziekroute in de Hofzaal van de Muzerijen, de muziekschool van 's-Hertogenbosch. Maffe combinaties van delicate, kwetsbare instrumenten. Van een duet tussen twee steel string gitaren. De meeste ensembles branden er hun vingers niet aan. Laat dat maar over aan het nog jonge Tiptoe Company. Muzici die op kouze voeten door het onontgonnen landschap van de hedendaagse composities schrijden. Het eerste werk op het programma is de wereldpremière van Light Refractions van de Brabantse componiste Nicoline Soeter. Luistert u naar Jona Kastelein gitaar, Pieter Lennaerts contrabas en Lisbeth Lambrechts altviool. Dit is Tiptoe Company met Light Refractions.

Dit waren Universal Strumming en Unresolved Streets van Tim Marien, uitgevoerd door Tiptoe Company tijdens de gebruikelijke zondagse kunstmuziekroute. De opnames werden voor VPRO en Concertzender gemaakt door Theo van Soest. En dat gebeurde in de Hofzaal van de Muzerijen. Op zaterdag 7 november vond er in dezelfde Muzerijen de manifestatie Nieuwe Geluiden plaats. Een bonte middag waarop jonge makers zich presenteerden met nieuw werk. In de Hofzaal improviseerden Maastrichtse muzici er driftig op los. In een lange improvisatie zonder titel hoort u Jens Bouterij op keyboard en drums, Lucas Kramer op tapemachine, het beest, en Dorian Dumont op piano.

U hoorde een improvisatie door Jens Bouterij op keyboard en drums, Lucas Kramer op tapemachine Het Beest en Dorian Dumont piano. En dit alles gebeurde tijdens de manifestatie Nieuwe Geluiden. De opname werd in de hofzaal van de Muzerijen gemaakt door Wijnand de Groot. U luistert naar opnames die de concertzender en VPRO maakten tijdens het festival November Music 2015. Er wordt regelmatig door het publiek geklaagd dat er veel te veel tegelijk te doen is tijdens het festival November Music. Misschien is dat wel de aanleiding dat het festival in vervolg 10 dagen gaat duren. In ieder geval vond er op die zaterdagmiddag, op ongeveer dezelfde tijd, 200 meter verder in de benedenzaal van Artemis, een minstens zo interessant concert plaats. Het Nederlands-Belgisch gitaarkwartet Zwerm speelde daar samen met de legendarische Amerikaanse gitarist Fred Frith. 3 composities van de Zwermleden hoort u. Polonaise van Zwerm, About Butterflies van Kobe van Kouwenbergen en Eerie van Toon Kallier. Dit is Zwerm met Fred Frith.

Dank u wel, dank u wel. Wij zijn Zwerm en Fred.

Dat was de Cordillera-suite van Florian Magnus Mayer, uitgevoerd door het Doelenensemble onder leiding van Arie van Beek. Op zondag 8 november vonden er tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute 2 concerten plaats in de Grote Kerk. En die ligt midden in het centrum van 's-Hertogenbosch. Straks gaan we luisteren naar het improvisatietrio Jacob Lekkerkerker, Oene van Geel en Alfredo Genovesi. Maar nu eerst aandacht voor de wonderbaarlijke On de Martineau van Nathalie Forget. U hoort om te beginnen Monodie nummer 2 en quatre tons uit 1963 van Olivier Messiaen.

Dat was Monodie nummer 2 en 4 tons van Olivier Messiaen, uitgevoerd door Nathalie Forget op On de Marteneau. De On de Marteneau is een van de vroegste elektronische instrumenten. Het is een magisch instrument vol raadselen. Deze oer-synthesizer uit 1928 inspireert nog altijd muzici. En dan heb ik het over muzici van Daft Punk tot Radiohead's Johnny Greenwood. Zij laten dit instrument geregeld live bespelen. Nathalie Forget is een veelgevraagde soliste en werkt regelmatig samen met heel gerenommeerde dirigenten als Pierre Boulez en Reinbert de Leeuw. We gaan nu luisteren naar een klassieker in de elektronische muziek. U hoort Density 21.5 uit 1936 van de Franse componist Edgar Varèse. Luister naar Nathalie Forget.

Dit was Density 21.5 van Edgar Varèse, uitgevoerd door Nathalie Forget op On de Marteneau. Nathalie gaat verder met een work in progress. U hoort Plis pour onde van de Franse componist Pascal Criton.

Dit was Plie pour Onde van Pascal Quittron. U hoorde natuurlijk weer Nathalie Forget op Onde Martenot. De Franse componist Charles Coquelin heeft meerdere werken voor Onde Martenot geschreven. U hoort nu Repos, extra de monodie pour Onde solo. Het is een zeer melodieus en misschien wel romantisch werk dat met vele glijdende tonen optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van het instrument. Nathalie Forget.

Dit was Repos van Charles Coquelin, een deel uit de monodie voor Onde Solo, uitgevoerd door Nathalie Forget op Onde Martineau. Forget sloot haar korte concert af met een experimenteel en actueel werk. Het is van de Franse componist François Sarran. U hoort de Onde Martineau, slagwerk en stem van Nathalie Forget in Succombe totalement à tes obsessions. Het komt uit 2008 tot 2015.

Stephanie. Tes obsessions.

Thank you.

Thank you.

Tot besluit van het On de Martineau-concert van Nathalie Forget was dit Succombe totalement à tes obsessions van François Sarand. Afwisselend met twee korte concerten van Nathalie Forget vonden er in de Grote Kerk ook twee improvisaties plaats. En wel door het trio Jacob Lekkerkerker orgel, Oene van Geel altviool en Alfredo Genovesi live elektronica. Sporadisch werden ze bijgestaan door Nathalie Forget op On de Martineau. U kunt nu luisteren naar de eerste improvisatie, Funky Organ.

met vandaag de 10e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Het vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, met daarin heel veel wereldpremières. We zenden tot eind dit jaar een maandelijks programma uit. Een keuze uit ruim 26 uur live muziekuitnames van dit hele festival. Vandaag veel muziek, twee concertzenderopnames die de VPRO op 7 november maakte in de Verkadefabriek. Zo dadelijk het project Near East Up North van Martin Fonse. Maar nu eerst het wereldmuziekconcert in de clubzaal met een ensemble bestaande uit Amir El Safar op de santoor, die Hindoestaanse variant van de cimbalon, Kales El Hafez stem en het Tana String Quartet. Het concert begon met een traditionele improvisatie van de uit de Verenigde Staten afkomstige Irakees Amir El Safar op de santoor en de Syrische zanger Halet El Hafez, gevolgd door een improvisatie van Amir El Safar op de trompet, Halet El Hafez en het Tana strijkkwartet.

0: Dames en heren, Mick Sterling, Bernadette Verhagen en Isa Gonswering. Jeanette Landré, Evert en Anne. Tjeerd, Rutger en Jan. Achteraan, Fernando samen, Asko Schoenberg. Piano, Jeroen van Vliet. Bas, Erik van der Westen. Drums, Jared Gagwin. Heeft vrienden, dames en heren.
1: Tot zover deze uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music. De suite Caravanserai van Martin Fonsen, uitgevoerd door Near East Up North. Bestaande uit muzici van Asko Schoenberg, saxofonist Mete Erker, kamantjespeler Diria Turkan, samen met het ritmetrio Erik van Westen op de bas, Jeroen van Vliet op de piano en Jarrod Kegwin op slagwerk. Alle opnames die u vanavond hoorde zijn in opdracht van de VPRO gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel stelde dit programma samen. Al over 2 weken, 17 oktober, is de volgende uitzending over November Music 2015. U hoort dan 2 concerten uit de Colors of Improvisation avond met het duo Erik Vloeimans en John Balken en het trio Phronesis. Maar volgende week is er natuurlijk ook een uitzending van Concertzender Live. Volgende week hoort u een concert dat opgenomen is op 18 januari van vorig jaar in het Muziekgebouw aan het IJ. Een concert op de serie Master Concerten. Het nieuwe ensemble stond onder leiding van de jonge Zwitserse dirigent Konradin Herzog. U hoort hier in hyperexpressieve toontaal in etudes van Micha Keizer. En die kan ik je nu al voor een stukje laten horen.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met Concertzender Live. De 11e uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat eind vorig jaar plaatsvond op verschillende plekken in Sertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, maar erin veel wereldpremières. We zenden tot eind van dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival uit. Vrijdag 6 november vond in de grote zaal van de Verkadefabriek de middels gebruikelijke Colors of Improvisation avond plaats. 3 concerten, waarvan u deze keer 2 gaat beluisteren, aangevuld met een opwarmertje voor het 3e concert. We beginnen met het concert van de Nederlandse trompetist Erik Vloeimans en de Noorse piano, keyboard en elektronica virtuoos John Balke. U gaat het horen zoals het publiek het deed. 5 aaneengesloten werken zonder applaus. U hoort de komende 3 kwartier achtereenvolgens Russian van John Balke, Die kleine Spieluhr en Industrial Movements van Erik Vloeimans en December Song at 5 en Igor van John Balke. Hier zijn improvisatiekleuren van Erik Vloeimans en John Balke.

Dat was aan het slot van een lange set Igor van John Balke, uitgevoerd door Erik Vloeimans, trompet, John Balke, piano, keyboard en live elektronica. En als toegift speelde duo nog een werk van Erik Vloeimans. Dit is Balsam. Dit zijn Erik Vloeimans en John Balke tijdens de Colors of Improvisation avond tijdens November Music 2015.

0: Erik Voermans, Johan Bouke.
1: Dit was Balsam van Erik Vloeimans als toegift op het concert van Erik Vloeimans en John Bouke tijdens de Colors of Improvisation avond. Dit is de Concertzender. U luistert naar opnames gemaakt tijdens de 23e editie van November Music. De avond ging verder met vuurwerk van het pianotrio Phronesis, bestaande uit de Deense bassist Jasper Hoiby, de Engelse pianist Ivo Nijmen en de Noors-Zweeds drummer Anton Eger. We beginnen met een blokje van drie. Dit is 67,000 miles per hour van Anton Eger. Oké, Chorale van Ivo Nijmen en tenslotte A Silver Moo van Jasper Hoiby. Hier is de groep Phronesis.

stelde dit programma voor November Music samen. U hoort achtereenvolgens Quadrival van Michel van der A, Tre Canti van Manfred Trojan, Rumori Cardiace van Matthias Steinauer en Sul Cuor della Terra van Jacqueline Fontaine. Het ensemble bestaat uit Katharina Weingart piano, Hanna No en Oynike Virazeputra viool, Anna No cello, Wu Song Hong fluit en Vanessa Heuvelman klarinet. Dit is het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De dirigent is René Gulikers.

U hoorde Sul Cuor della Terra van de Belgische componiste Jacqueline Fontaine. Dit was het laatste werk van het lunchconcert dat op 17 november vorig jaar plaatsvond in het kader van het festival November Music. U hoort het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster onder leiding van René Grulikers. Van een heel andere orde was het concert dat De Bauer, het duo Berend Dubbe en Sonja van Hamel, gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het Nederlandse popduo Bauer neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse muziekwereld. Harmonische, zonovergoten miniatuurpop, beïnvloed door West Coast popmeesters als Burt Bacharach en Brian Wilson, maar ook door hedendaagse bands als Stereolab en The High Yamas. Al tijdens het festival Crosslinks in het voorjaar van 2006 had Bauer, toen samen met het Metropoolorkest, een optreden verzorgd onder de titel The Bauer Melody of 2006. Tijdens November Music speelde Bauer met een voor deze gelegenheid samengesteld ensemble onder leiding van pianist Martin Fonse, die ook de arrangementen maakte. Helaas kunt u tijdens deze radio-uitzending niet de geweldige videoprojecties van de kunstenaars Perzijn Broersen en Margit Lakacs zien. Met name de combinatie van de muziek met de videobeelden maakte het concert van Bauer gedenkwaardig. Luistert u nu naar de laatste van de drie sets die Bauer tijdens November Music voor volle zalen bracht. Dit is de Bauer Melody of 2006.

Applaus in de toonzaal in Den Bosch. Dat was eerst Debussy en toen de Songs from Sunda, bewerkt door Cynthia Wöller en het ensemble Multifoon. Het concert vervolgde met Baliade voor gamelan en strijkkwartet, ook van Cynthia Wöller, een compositie uit 1996. U luistert naast ensemble Multifoon ook naar het Mondriaan strijkkwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter Altena cello. Dit is Baliade.

Baliade van Cynthia Wöller. U luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music 2000. Na deze baliade was het Roscoe Mitchell die de wereldpremière van zijn The Bells of 59th Street voor saxofoon solo en westers gestemde gamelan speelde. Luistert u naar Roscoe Mitchell, sopraansaxofoon en het ensemble Multifone.

Dat was The Bells of 59th Street. Roscoe Mitchell, sopraan, sax en het ensemble Multifoon. Toen was het pauze in de toonzaal in Den Bosch. En na de pauze stond Roscoe Mitchell wederom op het toneel. En hij speelde een improvisatie, allereerst improvisatie nummer 4. En dat werd gevolgd door solo, saxofoon solo met het ensemble. En dat heet On Golden Wings uit 1993 van de Duitse componist Peter Heerborn. En dat was samen dus met het Mondriaan kwartet.

0: it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude things, and I just feel the urge to have it all in.
1: Okay.
0: So that's the simple reason.
1: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
0: No, actually not.
1: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
0: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any video, but I use the form of the poem. No, no,
1: we zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape, of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
0: Because it's actually one of the plastic ties.
1: Okay.
0: like Argentina ties. So this is another one of the plastic ties.
1: Yeah. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
0: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean, the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most connected to. And of course, the contrabass clarinet sounds amazing. But it won't have the right instrument.
1: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om

Sinds ik hem ken, toen was ik 27 en hij iets ouder, heb ik altijd veel respect gehad voor Hieronymus Bosch. Ook al kennen weinigen hem zoals ik hem ken immers. We hebben beiden hetzelfde verleden. Geen van ons tweeën is op de Rijksacademie geweest. Hieronymus zei regelmatig tegen mij, in die toon die hem zo karakteriseerde, dat gaat niet goed met een Duitser, dat gaat fout. Ik heb hem toen aangespoord om dat ook te gaan schilderen. Meer dan een schilderschaven, want zeg eens eerlijk, die monstertjes aquarelleren, dat kan iedereen, had Bosch vooral een voorzienende blik. Hij wist waar het naartoe ging. Met Brabant, met ons, met de Boerenleenbank, met Dries van Acht en het Brabants Orkest. Maar ook verder over de grenzen. Met de Oosterburen bijvoorbeeld en een oorlog. Dat zag je in die vele vrolijke geschilderde collaborateurs die een chagrijnige verzetstrijder ondervragen in Klaagmuur bij Brouwpoort. Ook de Irkoetsk wist hij te voorspellen. Geportretteerd in Bruiloft van Kanaan als een vreemde koepel omringd door vissen en rode sterren. En uiteindelijk drukte hij. En uiteindelijk drukte hij zijn handtekening in de symbolische dahlia uit. Steenlegging in schedel. De dahlia kon hij niet kennen. Immers, die bloem is met de Spanjaarden vanuit Mexico naar Nederland gekomen via de Zweedse bioloog Karel Dahl in de 18e eeuw. Wat Hieronymus wel wist was dat hekserij, zwarte magie, net als Philips, het heel goed zouden doen in Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen. Zie hier twee Brabantse exportproducten. Zie hier de ene in geld kapitaliseerbaar en in toekomstig ontslagenen, Philips. En de andere als springplank voor afgunst, Black Sabbath, maar ook poëzie, de magie. Het is de taak aan ons antropologen om al deze elementen eens netjes op een rijtje te doen, zodat er doelgericht en zinvoller culturele rapporten kunnen worden samengesteld en daarbij ook beter passende subsidies voor verder onderzoek kunnen worden toegekend.

kast. Ik heb buurman, hè. Ben jij het? Gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club.

0: van buiten kwam. Die van rauwe eieren eten. Die rauwe eieren eten.
1: Ach, met de geheim die altijd komt als onze neus verbranden.

allemaal flink huis hadden gehouden, ja, zichzelf thuis gingen voelen in Latijns-Amerika, bleek dat zij helemaal geen moeite hadden met het fenomeen bastaard. Niet in hun procreatie, vandaar alle varianten van crème tot donkerbruin, maar ook niet in de cultuur. Geef een Spanjaard een eigenschap en hij maakt er een wonder van. Een amulet, een Madonna, een processie, vuurwerk en een vrije dag. Uit Peru kwam de Madonna van kaneel, uit Panama de pedante hoed, uit Cuba de gezegende rondingen. Uit de jungle allerlei balsams en geslachtsziektes, allemaal met Latijnse namen. In ruil voor dat alles liet de Spanjaard de Brabantse zwarte magie achter. Tot grote vreugde van Californische tarotlezers, de Nobelprijswinnaar García Márquez en Chileense avant-garde filmers zoals Jodorowsky. Het Spaanse Rijk plakte zich overal aan vast. En alles plakte zich vast aan het Spaanse Rijk. Het ging eraan toe als mistletoe in een toneelstuk van Shakespeare. Inmiddels zijn de doemverwensingen van Azteken, Maya's en grootstedelijk Mexicaans vampierentuig groot exportproduct van het nobele land Mexico geworden. Land dat helaas door het incontinent de Verenigde Staten als een onderbroek wordt gezien.

Zo zijn we aangekomen tot het speelplein van het faillissement Latijns-Amerika. Behalve veel mooiste delen heeft het Latijns-Amerikaans continent slechts zijn dochters om te verkopen. Dochters genaamd water, patenten op medicijnen en oppervlakte. Wij, elegant maar moe, kunnen veel leren van de elasticiteit van het Zuid-Amerikaans volk. Hoewel we beginnen aan de mode van de airco in de file, weten we dat onze overblijvende welvaart korter gaat duren dan een normaal verlof bij de arbeiders van Tiger Plastics. In de schilderijen van Hieronymus staat alles. De dahlia's, de monsters, de vergeten hoeken en de hangmat. Ja, de Zuid-Amerikaanse hangmat. Geef onze kinderen die. Leer ze schommelen. Het versleten huurlingengeloof van de New Age heeft geen weerwoord tegen zijn edele grote broer, een lab.

0: Dat was de performance De Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, door Dick Verduld en Manuel Schaller. De opname werd op 19 november vorig jaar gemaakt door de concertzender in de kleine zaal van de Verkadefabriek door Kees van de Wiel. Dit was de laatste uitzending uit een serie van 7 uitzendingen met live-opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Dit jaar vindt November Music plaats van 14 tot en met 18 november. En wel in 's-Hertogenbosch, het Belgische Gent en het Duitse Herne. Wilt u meer informatie over het festival? Dan verwijs ik u graag naar de website www.novembermusic.net. www.novembermusic.net. En ook dit jaar zal de concertzender weer acte de présence geven tijdens het festival en een groot deel natuurlijk van de concerten opnemen. Dan is ook nog vermeldenswaardig dat we de gehele maand november op de site van de concertzender een primeur hebben. Dan is namelijk November Music een themakanaal. U kunt dan 14 uur durende carousel beluisteren. Een 7-delige serie die we hebben uitgezonden in zijn...
1: Van Joet Elig.

In het programma Concertzender Live Archief brengen we de komende 2 uur een muzikaal verslag van November Music 2003. November Music is een muziekfestival dat plaats heeft in 3 verschillende landen: België, Duitsland en Nederland. Een van de speerpunten van November Music zijn de vele compositieopdrachten die worden verstrekt. Deze nieuwe werken worden in alle 3 de landen uitgevoerd, waardoor een breder publiek ermee kan kennismaken. Een van de compositieopdrachten ging naar de jonge Brabantse componist Christopher Zegers. Hij schreef een stuk voor 2 saxofoonkwartetten met live elektronica. Het concert vond plaats in het Muziekcentrum 's-Hertogenbosch op 11 november 2003. Voor de uitvoering waren 2 saxofoonkwartetten verantwoordelijk: het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. De titel van het stuk, Electroshocks, verwijst naar het elektronische gedeelte van de compositie. Die wordt schoksgewijze toegediend.